0: Duitsland-Wit-Van-Francis. Thank you, welcome on my kettle.
1: Kettle, welcome on Duitsland-Wit.
2: Duitsland-Wit. Duitsland-Wit-013, pour bien. À la question du 228 pour 7 sur le système d'alarme, 10
1: 14h20, 728.